0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Nog blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. En tot zover het nieuws.
2: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. En tot zover het nieuws.
2: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.

0: Zuid op de A76 geleden richting Aken. Daar bij de grens van Tollens een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen de wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

zijn de headlines uit het nieuws. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. Felicien Kabuga, verdachte van medeplichtigheid aan de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in de Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. En tot zover het nieuws.
2: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.

0: En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grens van Tollens een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Heb jij al gehoord?

onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: This program is human-made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Dit Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en ook via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 20. En dat is de week waarin Bob Marley overlijdt op 11 mei 1981... aan de gevolgen van een hersentumor

De single komt pas op 5 juli 69 de Billboard Hot 100 binnen en komt tot de 8e plaats. Elvis Presley neemt het nummer voor het eerst op 19 februari 1970... tijdens het optreden van The King in het International Hotel in Las Vegas voor het album On Stage. Wij luisterden naar een snellere en kortere versie die hij ook live opnam. Wel op 10 juni 1972 in de Madison Square Garden in New York voor het album Elvis as Recorded at Madison Square Garden. Polk, Salad Annie, zo heet het liedje. Ja, we hoorden de Sweet Inspiration als achtergrondzangeressen. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een muzikant die zowel in de band van Neil Young als in die van Bruce Springsteen speelde. En dadelijk ook nog een band die binnen een half jaar 3 platenmaatschappijen verslijt. En muziekvrienden, ook deze keer weer een oude top 40. Eentje dus uit week 20. Het jaar ga ik nog niet verklappen. Wat ik over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Ronnie Flex, Nederlandse rapper. En Miley Cyrus, Amerikaanse actrice en zangeres. En op nummer 1 in die top 40 staat een song van een Amerikaanse heavy metal band. Het is natuurlijk een ballad, want het is meestal zo dat ze daar hun grootste hits mee scoren. Zanger Eric Martin schreef het nummer voor zijn ex-vriendin. Het nummer wordt wereldwijd een grote hit en ook in Nederland dus. Op nummer 1. En het liedje begint met de volgende tekst. Hold on, little girl. Muziekvrienden, ook deze week weer een lang speelplaat van de week. Het is een LP, zo'n vinyle plaat uit 1974. Het is het derde album van een Amerikaanse country rock band met onder andere Don Henley en Glenn Frey. Dan weet je misschien al welke band, maar welk album was nou hun derde plaat? En dadelijk ook nog muziek uit een popfilm van een legendarische Britse band. Zowel tijdens de première van de film in New York als in Londen is niemand van de groep aanwezig. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1932. Maar we gaan nu naar zondag 23 augustus 1964. En nu...

0: De recording studio in Jackson in Mississippi neemt Gene Knight op 17 mei 1970 Mr. Big Stuff op. De single wordt pas een jaar later uitgebracht op Stax Records. Op de B-kant komt Why I Keep Living These Memories. Mr. Big Stuff komt op 29 mei 1971 de Billboard Hot 100 binnen en bereikt de tweede plaats. Van de single worden uiteindelijk meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht en wordt het dus dubbel platina in de Verenigde Staten. Bovendien wordt het genomineerd voor een Grammy Award. In Nederland komt het niet in de top 40. Het staat 3 weken in de tipraad. Maar ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want The Beatles at the Hollywood Bowl wordt op 13 mei 1977 in Europa uitgebracht. In de Verenigde Staten is de LP op 6 mei 1977 verschenen. Deze live-registratie is op 23 augustus 1964 en een jaar later op 29 en 30 augustus 1965 in Hollywood opgenomen. De 13 live-opnamen zijn voor deze LP door George Martin nabewerkt. Omdat de opnamen op een 3-sporen recorder zijn geregistreerd, is het mogelijk de LP in stereo uit te brengen. En dat is bijzonder voor opnamen uit begin jaren 60. The Beatles at the Hollywood Bowl komt op 21 mei 1977. De Billboard albumlijst binnen. De plaat bereikt de tweede plaats. In Engeland staat de LP vanaf 18 juni dat jaar 2 weken op de eerste plaats. En in Nederland komt het album als CD-heruitgave met 4 extra songs pas in 2016 in de album Top 100. Het staat er 5 weken in met 7 als hoogste positie. Wij luisteren naar een van die extra tracks van die CD. You Can Do That, opgenomen op zondag 23 augustus 1964. Straks de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974, zo'n mooie vinylen plaat. Het is het 3e album van een Amerikaanse country rock band met onder andere Don Henley en Glenn Frey. Maar wat was nou hun 3e album? Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst naar de...
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 27.

kan zomaar zijn dat je dit nummer nog nooit gehoord hebt. Het staat toch in de tipparade. Het is een liedje van Garland Jeffries. En die kennen we misschien het beste van die hit Matador uit 1979. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En in 1991 heeft hij nog een hit in Nederland met heel, heel rock'n'roll. En dit was het nummer Welcome to the World. Het komt niet in de top 40. Het staat 4 weken in de tipparade. Een lied van verbroedering is het. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974. Het is het derde album van de band met onder andere Glenn Frey en Don Henley. Het gaat hier natuurlijk om de band The Eagles. En hun derde LP heet On The Border. Op deze plaat gaat de groep meer richting de rock. In vergelijking met hun vorige album Desperado, wat meer country is. Op de vorige twee platen bestond The Eagles uit 4 leden. Op deze plaat komt gitarist Don Felder bij de band. Verder bestaat de groep nog uit Randy Meisner en Bernie Leadon. Op het album bestaat een mix van country muziek en rock met veel meerstemmige zang. De openingstrack, Already Gone, is een rocknummer met zelfs 2 leadgitaristen, Don Felder en Glenn Frey. Midnight Flyer is een bluegrass nummer. En My Man is een country ballad geschreven door Bernie Leadon ter herinnering aan de overleden countryzanger Gram Parsons en gitarist Juan Elman. Van het album komen 3 singles. Already Gone, James Dean en Best of My Love. Deze laatste komt op nummer 1 in de Verenigde Staten. Ondanks dat er voor de single 1 minuut uit deze ballad werd geknipt. In Nederland doen de singles helemaal niets. Pas een jaar later, in 1975, hebben de Eagles in Nederland hun eerste hit met One of These Nights. De LP On The Border is de meest succesvolle van de eerste 3 albums van de band. Het komt op nummer 17 in de Billboard albumlijst in 1974 en wordt dat jaar goud in de Verenigde Staten. In 2001 wordt het zelfs dubbel platina, dus 2 miljoen verkochte exemplaren. In Nederland komt het tot 3 in de LP Top 50. On The Border van de Eagles uit 1974 is een overgangsalbum van country naar een meer stevig rockgeluid. En daarom is het deze week...

openingsnummer van de langspeelplaat van de week. LP van de Eagles uit 1974. Hij heet On the Border en wij draaiden Already Gone. Verderop, tijdens deze rondleiding, nog veel meer muziek uit deze LP. Maar eerst muziek, vrienden. Eén oude top 40. Eentje uit week 20. En eens even kijken naar die lijst. 5 nieuwelingen erin. 6 Nederlandstalige liedjes. Er staat best wel wat house muziek in. Dus dat zegt iets over het jaar. Of in ieder geval het decennium misschien wel. Opvallend zijn 5 hardrock platen. Echt serieus. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen in een top 40. We hebben muziek uit Schotland, Verenigde Staten, Nederland, Australië, Zweden, Duitsland, Italië en Engeland. Nummer 40 vinden we de band The Cure met een

Week op nummer 40. Het is de laatste week dat het erin staat. Het is natuurlijk de band van Robert Smith. Altijd blijven zingen bij de band. 40 dus. The Cure met het liedje High.

eigenlijk een nummer wat we het tweede gedeelte toch weer eens helemaal zouden moeten beluisteren. Want ja, dit hoor je hier eigenlijk nooit meer terug, hè? Nee. En dit wel dan? Ik heb geen idee. Deze liedjes van onze Koos nog steeds gedraaid worden. Leuk om in ieder geval een stukje weer terug te horen.

plaatsje hoger. 38 nieuw. Zanger, ik heb misschien het beste van het goede doel. In dit jaar brengt hij zijn eerste solo-album uit. Henk Westbroek. Hij schreef het liedje samen met George Kooijmans. Waar ze loopt te wandelen.

30 in die top 40. Waar ze loopt te wandelen van Henk Westbroek. Maar dan wil je natuurlijk weten hoe die LP heet. Wat nummer al bestaat. Voorjaar heet dat eerste album van Henk Westbroek. Ga maar eens even zoeken op Spotify. Er staan prachtige liedjes op. Deze gast hebben weinig van gehoord. Ja, dus in deze top 40, week 20, 1900 nog wat. Een goede zaak, zou ik je zeggen. Laten we eens even een stukje luisteren. Amerikaanse singer-songwriter zelfs. Tevin Campbell heet hij.

Het liedje zou tegenwoordig ook nog gewoon kunnen. Een beetje autotune eroverheen. En dan is het helemaal hip en nieuw, zeg maar. Tell me what you want me to do, zo heet het. Oh, nou zit ik door Kim Wilde heen te praten. We starten hem eventjes opnieuw.

songwriters duo Rick Nobles en Alan Shipley. Kim Wilde hoorde dat nummer van hun en was er helemaal weg van. Dacht, dat ga ik opnemen. Love is Holy, zo heet het.

36 Love is Holy van Kim Wilde. Ja, we kennen haar natuurlijk van heel veel hits. Maar die waren verder terug, hoor, zou ik je zeggen, in de tijd. View from a Bridge en zo, Cambodia, maar was veel verder terug. Dit is een lijst van echt later, veel later. 35 nu, René. In het Engels.

Zo heet het ook, Man with a Mission. Het komt van het album Matters of the Heart. Het werd in de tijd met goud bekroond. En hij kreeg er zelfs ook nog een Edison voor. Ja, en dat was natuurlijk Engelstalig. Want hij ging later over op de Nederlandstalige muziek. Met, ja, alles kan een mens gelukkig maken. Weet je? Dat liedje wat hij zingt met het goede doel. Een klassieker. We kennen het misschien het beste van Elvis Presley, maar deze keer in de uitvoering van...

0: Maxine Jones. Drie ongelooflijk goede zangeressen. Samengevoegd in de band En Vogue. Tweede gedeelte staat hij gepland om helemaal opnieuw te beluisteren. My Loving heette dat. You're never gonna get it. Dan nu een zangeres die een decennia hiervoor...
1: We kennen elkaar nu al jaren.
0: De beste hits had, ja.
1: En je gaat.
0: Wie is dit nou, joh?

nog geen brieven die je schrijft. Dat is dus voor het internet, dat is wel duidelijk. Ze kwam in 1970 onder contract bij Johnny Hoes. En in 1984 heeft ze haar eerste hit eigenlijk met Weer ging een vriendschap kapot. En het liedje Een keer te veel. En dit is een liedje van veel later, Over een uur. Haar laatste hit, ik heb het over Stella Bos. En ze staat op het plaatje als Stella. Eerste hardrock nummer wat we tegenkomen. En zo herkenbaar als we hem dadelijk horen zingen. Ik ga zijn naam even niet noemen. Dat is leuk.

Dit is hem echt, Ozzy Osbourne. Overleed in juli 2025. Hij staat nog lang uitgehouden, zou je denken dan. Het liedje No More Tears staat dus op nummer 30. En ik zou zeggen, het nummer staat ieder jaar enorm hoog in de Radio 2 Top 2000. En ieder jaar staat het weer een beetje hoog. En het is echt een goed nummer. Ik zou mijn tweede gedeelte helemaal willen draaien, maar we hebben nog een ander hardrock nummer wat we eigenlijk nooit meer terug horen.

vaak genoemd onder de boys band. Zeg maar de boy band, laat ik het goed zeggen. Wet, wet, wet uit Schotland. Maar het was toch meer dan een boy band hoor, die liedjes zongen. Maakt de muziek ook allemaal zelf en zo. Voor de stem van Kevin Sim. Komen ze twee keer tegen in deze lijst. Dit was More Than Love. Nummer 29. En dit is dat tweede hardrock nummer. Als we het tweede gedeelte helemaal gaan beluisteren. Want dit horen we echt gewoon nooit meer terug. Het is al bijzonder dat het in deze top 40 staat. Iron Maiden.

En we horen daarin ABC van de Jackson 5. Ja, dat hoort natuurlijk in de hiphop. Dat wordt gesampled. Uitgebreid. Muziekvrienden weten al uit welk jaar we deze lijst hebben. Ik denk jaren. Nou.

0: vrienden weten we nog wat dit is. Ja, ik zei net al. Wet Wet Wet heeft 2 liedjes in deze lijst. Deze dus 26. Goodnight Girl. En dit, muziekvrienden, is het oudste nummer deze week in de rondleiding. Het wordt gecomponeerd en voor het eerst opgenomen in 1932.
1: I'm mad about the boy.
0: Maar niet deze uitvoering.
1: And I know it's stupid to be mad about the boy.

de stem van Dinah Washington met About the Boy. Zij nam het op in 1952 voor het eerst. En deze uitvoering komt uit 1961 met het orkest van Quincy Jones.

zijn nog steeds bij het rechte rijtje. We gaan even wat vaart maken, muziekvrienden. Als ik dit hoor... dan denk ik wat... dat ze daar ooit mee weggekomen zijn. De band Ten Sharp. Dat kan toch niet, zo'n intro. Dat is toch regelrecht gejat van... Nederlandse band Ten Sharp. Met het liedje Richmond. Ze dachten, weet je... we doen de intro van Let It Be van de Beatles. Staat op 23 in deze top 40. Plaatje hoger. Onvervalste disco muziek, maar wel met een laagje house eroverheen.

0: zo'n lekker nummer. Swing Out Sisters, zo heet de groep. Am I the same girl, zingen ze. Of in ieder geval wordt gezongen door een dame. Corinne Jewery, zo heet zij, zangeres van de band. We zijn dan de linkerrijtje. Je moet er nog even 10 doen in 4 minuten. Kunnen wij wel, hoor. Lionel Richie op nummer 20 met Do It To Me. Het volgende hard rock nummer, muziekvrienden. Let's Get Rock, zo heet het, van... Ja, wat zou het zijn? Uit Engeland komen ze, Sheffield. De band Def Leppard. Ja, staat gewoon in deze lijst, kan er niks aan doen.
1: En toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalenvissen was, door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè. Garnalenvissen op je zondagse schoenen, door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze.

Maar wat dacht je van deze dus? De rode kaplaars. En waar komt de rode kaplaars nou eigenlijk vandaan? Van de booming support. Juist. Zelfde melodietje, andere teksten bij. Hartstikke leuk. Pakken! Een gelegenheidsduo. Bob Fosco van de Raggende Mannen. En Theo Slachter. En gek liedje.

Joy met een lange intro. En hier, muziekvrienden, de vierde hard rock band. Tot op nummer 1 staat er namelijk ook heen. Maar ja, ze werden vaak het meest bekend met ballads. Zoals deze ook van Metallica. Nothing Else Matters staat op nummer 14 in de echt oorspronkelijke uitvoering. Ruim 6 minuten. En wat is dit?

For the fun we have. Right Said Fred met Deeply Dippy. Ja, leuk. Genesis, nog even een klein stukje van op 12. Hold On, My Heart. En op 11, voordat we die top 10 induiken, Annie Lennox met het nummer Why. Shotgun.

0: week, vrienden. We hebben één oude top 40, eentje uit week 20. Dus het jaar is 1992. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album On the Border van de Eagles uit 1974. Goed, komt die nummer 10. In the Closet van Michael Jackson. Nummer 9. Who Wants to Live Forever? Uiteraard van Queen. Nummer 8. Jump van Criss Cross. Tweede gedeelte gaan we hem absoluut beluisteren. Nummer 7. Under the Bridge. Rustig nummer van de Red Hot Chili Peppers. Nummer 6. Shirley & Company. Die voerde het eerst uit. Shame, shame, shame. Het staat in de lijst van Isabella. En house-uitvoering. Nummer 5, nog meer house-muziek. Das Boot van U96. Nummer 4, Rhythm is a Dancer van Snap uit Duitsland. Nummer 3, Save the Best for Last, Vanessa Williams. Nummer 2, Please Don't Go, een uitvoering van W van Casey and the Sunshine Band. En op nummer 1, die hardrock band Mr. Big.
1: Number 1.
2: Nummer 1.

0: naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week. Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
4: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldossin, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. En tot zover het nieuws.
5: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit programma is door mensen gemaakt.
1: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: All the music comes from real people.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en natuurlijk via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 20. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1992. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat van de band Mr. Big To Be With You. Het is een Amerikaanse heavy metal band. De viermansband wordt opgericht in 1988 en gaat in 2002 uit elkaar. We moeten deze Amerikaanse band niet verwarren met de Engelse popband met dezelfde naam die eind jaren 70 een hit heeft in Nederland met Romeo. De Amerikaanse Mr. Big heeft in Nederland 3 hits, waarvan To Be With You de grootste is. Het nummer staat 15 weken in de top 40, waarvan 4 weken op nummer 1. Een grote hit dus, ook wereldwijd, zou ik je zeggen. Ja, een ballad dus weer van een hard rock band. Dat worden meestal hun grootste hits. En de muziek die we net hoorden is van Bob Dylan, want in San Francisco gaat op 17 mei 1967 de film Don't Look Back in première. Deze zwart-wit documentaire is opgenomen door D.A. Pennebaker tijdens de tournee van Bob Dylan door Engeland in het voorjaar van 1965. Don't Look Back begint met de beroemde scène waarin Bob Dylan op de muziek van Subterranean Homesick Blues de tekst op titelkaarten laat zien en weggooit. En dus niet zingt, nee. We zien hem alleen maar staan. Ja, geweldige opname, prachtig. Moet je maar eens op YouTube eens even bekijken. Subterranean Homesick Blues, zo heet het liedje van Bob Dylan. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een muzikant die zowel in de band van Neil Young als in die van...

wat we nog klaar hebben staan. Het titelstuk en het geweldige Best of My Love, wat zelfs in de single-uitvoering op nummer 1 kwam in Amerika. Maar wij draaien natuurlijk de albumuitvoering en die is weer een minuut langer. En dadelijk ook nog muziek uit een popfilm van een legendarische Britse band. Zowel tijdens de première van de film in New York als in Londen is er niemand van de groep aanwezig. Wat een interesse, zou je denken dan. En dan vertel ik je nu dat Santana, de groep rond Carlos Santana, op 12 mei 1969 in de platenstudio in San Francisco staat om het nummer Evil Ways op te nemen. Het wordt de tweede track op hun eerste titelloze album die in augustus 1969 wordt uitgebracht. Na hun succesvolle optreden tijdens het Woodstock Festival verschijnt Evil Ways op 30 december 1969 op single. Het haalt de negende plaats in de

afspeelplaat van de week. Het album On The Border. We hoorden het titelstuk van de Eagles. Het laatste nummer van kant 2. Het werd in de tijd geschreven door Don Henley, Glenn Frey en Bernie Leadon. Dan nu muziek uit die popfilm waarbij geen één bandlid naar de première kwam. Het gaat hier om de film Let It Be van de Beatles. In New York gaat op 13 mei 1970 deze bioscoopfilm in première. Niemand van de band neemt de moeite om hierbij aanwezig te zijn. Let It Be is bedoeld als documentaire die de Beatles laat zien bij het opnemen van een nieuw album. De film is grotendeels in januari 1969 in Londen opgenomen, waar ook het legendarische rooftopconcert plaatsvindt en dus ook in die film terechtkomt. Op 20 mei 1970 is de Europese première van de film in Liverpool. Ook nu laten John, Paul, George en Ringo niks van zich horen. Achteraf blijkt de film een pijnlijk maar onthullend beeldverslag van de laatste fase van de meest succesvolle groep uit de popgeschiedenis. Wij gaan nu luisteren naar muziek van de LP Let It Be, tweede nummer van kant 1, Dikke Pony. Het werd geschreven en gezongen door John Lennon. Hij schreef het voor zijn vrouw, Yoko Ono. En het heette eerst All I Want Is You. Maar het werd dus uiteindelijk Dikke Pony.

0: is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De Nederlandse Top 40.
1: 1992.
2: Week 20. Nummer 28.

vinden. Dit staat gewoon op nummer 28 in die top 40. 1992, week 20. Iron Maiden. Een band die nog steeds bestaat. Ruim 50 jaar bestaan ze al. Ze begonnen in 1975. In de periode van de punk werden vaak ook daarmee vergeleken. Ongelofelijke hard rock, speed metal, hoe je het noemen wil. Be quick or be dead. Het staat dus in die top 40. Dan nu muziek van die muzikant die zowel in de band van Neil Young als in die van Bruce Springsteen speelt. Het gaat hier om de Amerikaanse rockmuzikant Nils Lofgren. Op zijn 17e speelt hij al in de Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young. Hij speelt onder andere op de legendarische albums After the Gold Rush en Tonight's the Night. In 1979 heeft hij in Nederland een solo-hit met Shine Silently. En op 15 mei 1984 wordt hij gitarist bij de E Street Band van Bruce Springsteen. Hij is de opvolger van Steven Van Zandt, die aan een solo-carrière is begonnen. Vier dagen later speelt Nils Lofgren al voor het eerst mee tijdens een optreden van Bruce Springsteen in de Stone Pony Club in Asbury Park in New Jersey. Na 1989 speelt hij onder andere ook in de band van Ringo Starr en later ook weer bij Neil Young. Nu muziek van hem. Het nummer Keith Don't Go, live opgenomen tijdens een van de beroemde 2-meter-sessies uit 1993.

0: Kijk ook op www.hetmuziekmuseum.nl.
1: Listen.
2: The Music Museum.
1: Listen. Listen. Listen again.

0: 15 jaar waren ze muziekvrienden. Chris Kelly en Chris Smith. En ze noemden zichzelf Chris Cross. Een van de jongste rapduo's uit de geschiedenis. Het liedje Jump, wat absoluut verwant is met Jump Around van die andere band, House of Pain. Die staat niet in deze lijst, maar die stond een aantal maanden later in de hitparade. Ook in 1992. We gaan nog één track draaien van...
1: De langspeelplaat van de week.

13 in die top 40, week 20, 1992. Wat een leuk nummer. Right Said Fred, Deeply Dippy. Ja, het is muziek van de broers Richard en Fred Fairbrass. En we kennen ze ook van die hit van een jaar daarvoor, I'm Too Sexy. Muziekvrienden, ik heb nog één verhaal. Het is het verhaal over de band die in een half jaar tijd 3 platenmaatschappijen verslijt. Het gaat hier om de punkband The Sex Pistols. De groep bestaat in 1976 uit Steve Jones op gitaar, Glenn Matlock basgitaar en Paul Cook op drums. En natuurlijk zanger Johnny Lydon alias Johnny Rotten. Op 8 oktober 1976 sluiten ze bij de platenmaatschappij EMI een contract af. Op dat label hebben ze hun eerste hit met Anarchy in the UK. Nadat de bandleden in een Brits tv-programma veel schuttingtaal hadden gebruikt, besloot EMI hun contract op te zeggen. Enkele maanden later zouden de Sex Pistols met een gelijknamig nummer EMI aan de schandpaal nagelen. Daarna werd er een contract met de platenmaatschappij A&M afgesloten. Dat duurde precies 6 dagen. Vervolgens tekenden ze op 12 mei 1977 bij het label van Richard Branson, Virgin Records. De derde platenmaatschappij binnen een half jaar dus. Het album Nevermind the Bollocks is hun eerste album wat in augustus 77 wordt uitgebracht op Virgin Records. Op 7 juni 77 viert koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk haar zilveren jubileum. God Save the Queen is de titel van het Engelse volkslied, maar ook de titel van de volgende single van de Sex Pistols. En het komt 3 dagen eerder dan het zilveren jubileum. Ondanks de grote ergernis van velen komt het die week de Britse hitparade binnen en bereikt uiteindelijk de tweede plaats. In het gedrukte exemplaar van de Britse top 40 wordt deze tweede plaats blanco gehouden.

0: vraag je natuurlijk af waarom Sid Vicious niet genoemd is. Nou, omdat hij nog niet in de band zat. En hij, ja, officieel zat hij erin. Hij speelde officieel bas. Maar alle nummers werden opnieuw ingespeeld, zeg maar, voor de muziek. Want hij kon eigenlijk helemaal geen bas spelen. Maar was wel een bijzondere man. Dus vandaar dat hij...
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom, schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan een lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. En tot zover het nieuws.
7: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
14: Heb jij al gehoord?

Onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Deze prik klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, luisteraars. Het is weer zondag. De koffie pruttelt en de hond heeft de eerste rond die al had. En wij wenden weer met Streektaal-programma. Streektaal op zondag van 9 tot 10 uur. Ik krijg een uur lang muziek, verhaal en geswets in de mooiste taal van het land. En mijn naam is Wim Oegies. En de techniek, ja, die wordt weer met liefde, geduld en af en toe een tik op de knoppen, de Roel Schudde, bediend. Ga er maar lekker voor zitten, want dit wordt weer een uur dat sneller voorbij giet als een trein zonder vertraging. En we gaan beginnen met een nummer dat glaast als een gepoetste klomp af. Bart Kier zegt het mooi, je bent gold. En nee, dat is niet omdat hij de energierekening heeft betaald, maar dat is omdat zijn meisje, zijn vrouw, 64 geworden is. Fantastisch mooi nummer van Bart Kier, je bent gold.
2: De klapper! Van de week.
3: En deze is hartstikke.
4: Nee.

Hier al wel luisteraars, Holdenboer. De twee heren die altijd goed bent voor een glimlach. Holdenboer met ik roek u. En nee, dat is niet omdat ze te dicht bij de barbecue hebben te staan. Want het is natuurlijk zo, ze hebben ook een busje komsoen gemaakt. Hè? Dat weet je misschien al wel. Alhoewel Bas van Toorden, dat was natuurlijk de eerste bezetting. Gerard Oosterheer en Bas van Toorden. Maar Bas van Toorden is helaas niet meer onder ons. En dit nummer is van ik roek u, hebben ze samen ook nog gemaakt. Holdenboer met... Ik roek u.

0: Weet je wat hij bent? Een akelige stinker.
1: Ja, ik denk, dat zet ik er toch even achteraan, Lustra. Dat vind ik wel mooi. Heulenboer. Ja, twee stipjes op de O, dus Heulenboer. Met ik, Roko. We gaan verder met Jo Smeets. En Jo is een hele trouwe luisteraar, ook nog van ons programma. Is een streektaalzanger. Een nummer dat klinkt als een vars broodje van de warme bakker. En Jo neemt ons mee in de rust van de zondagmorgen. En zo heet het de nummer ook, zondagmorgen.

0: Ja, ja, zondagmorgen. Joris Smeets was, dat is een Zuid-Limburgse zanger, songwriter en componist die bekend stond om zijn verscheidenheid in muziekstijl en zijn unieke persoonlijke stijl. En hij is oprichter van de Penis. Oh, dat is wel handig. En daarom heeft hij ook een sterke link met Kerkrade. Dus Limburg, goed. Ja, tijd voor wat nostalgie, luisteraars. Al de foto's. Dat moment dat je denkt, goh, als ik die oude foto's nou bekijken, was ik nou nog zo jong en had ik echt dat vreemde kapsel? Ja, luister mij eens even naar Nijleuzen Liti, oude foto's.
1: Terug in de tijd met spreektaal en muziek.

En zo is het maar net Nijleuzen. En dat is een Nijleuzen lied die met al de foto's. En hij daar nou even op YouTube kijken, beste luisteraars, en die tikken Nijleuzen old liedie in. Dan komen al die oude foto's ook nog te voorzien. Goed. Ja, van Nijleuzen gaan we naar Jan Spolling. Jan Spolling is een Drentstalige schrijver. Cabaretier, radiopresentator, verhalenverteller uit de provincie Drenthe. En ja, Polling groeide op in Barger. En daar had hij nodig een café. Maar dat is Drents café, niet KV, maar café. En naar de ULO ging hij naar de kweekschool in Koeven. En in 1963 worden onderwijzer en waarnemend hoofd op scholen in Drachten. En zo is het verder gegaan. En iedere keer laat ik natuurlijk een stukje horen af van Jan Spolling. Of in ieder geval een stuk verhaal. En dit keer heeft weer een prachtig verhaaltje. En dat giet over in de trein. En geloof me, er gebeurt altijd meer in de trein dan op een gemiddelde familiebijeenkomst. Jan Spolling.

Ik les met de trainer Amsterdam-West. Zomer op een zondag, een vakantiebeurs, mijn vrouw en ik. Nou, dit reist eigenlijk veel mooier als met een auto. Zie ik op de Veluwe tegen haar. Ze mag al die graag met de auto gaan, maar ik niet. Ik heb een dikke hekel aan die lange einden in de auto. Verviel ik me dood. Zij knikte wat. Nou ja, je kunt zo fijn lezen en zo, zie ik weer. Ja, en slapen, zei ze. En snurken. Nou ja, het is ook zo ontspannen, vind ik. Maar mijn vrouw die had weer die houding over zich die vrouwen wel vaker hebt. Dan zit ze wat dwars, maar het wordt bijna verborgen onder een laagje opgewekte vriendelijkheid. Zo'n houding van, nou, we gaan er toch fijn van genieten vandaag, ook al wordt hij niet met zoals het hoort. Maar je van Bijlen tot Zwolle al slapen, zei ze, en toen begin je in je boekje te lezen. Je kunt ook een poosje gezellig met mij praten of nou, kijk anders naar boeten. Maar zo wiet ben wij in de trein nog nooit komen. Kijk, er is ook weer zo wat van vrouwen. Vrouwen vergeet nooit wat. De kleinste, de alleronbetekenste voorvalligies kunt ze tot in de kleinste kleinigheden nog 20 jaar nog navertellen. En ik probeerde nog wel om het tijd te keren, maar ja, dat was stom natuurlijk. Hoezo, vroeg ik? Nou, we zijn een keer met de kinderen op pad geweest. Ben je nog wel? Zei ze. Toen moesten we zo nodig een dag naar Amsterdam. Het was zo leerzaam voor ze, vind jij. Ik wist er van toen net 3 en 4 jaar oud en ik wou toen in de auto. Maar ja, je vindt veel gezelliger met de trein toen. Dat was ook goed voor de opvoeding en zo, zei jij. Dan kwamen ze in aanraking met andere mensen en andere omstandigheden en zo. Weet nou weer? Ja, ik wist weer. Ik had toen een leerzame excursie uitdacht voor mijn vrouw en mijn 2 nogal ondernemende dochters van 3 en 4. En in mijn gedrevenheid van begunde, onneuzele vader, had ik toen bedacht dat een dag kennis maken met het boeiende leven van de hoofdstad heel veel bijdragen zullen aan de vorming van het zielenleven van onze kinderen. Ach, ik weet nog, het was een warme dag in de vakantie. Toen we in de auto stappen en naar assen te rieden, riep de oudste bliede: gaan we zwemmen, papa? Maar ik zie dat we nog wat veel mooiers doen gaan. Ze hebben gehad met de trein. Met de overtuigingskracht van een televisiedomnee. Nou, dat leek ze niks. Maar ze begon direct al te zeuren dat ze niet met wilden. En mijn vrouw wil ook eigenlijk al niet meer met doen. En ze vinden dat wij ook wel naar het heen ik gaan kunnen, maar een stuk goedkoper. Nee, riep ik toen flink. We hebben dit besloten en doe het ook. Kom nou, waarvan maak je anders plan? De trein was al oorlog vol en we kunnen nog maar net een plekje voor onze veren vinden. Oh, niet dat dat belangrijk was voor onze dochters, want die begonnen direct door de trein te lopen. En mijn vrouw was er bij zich houden, maar ik zei dat niet zo erg was, toch? Zo goed je naam zijn, riep ik opgewekt, zoals het hoort, voor jonge vaders. De oudste dochter zat de treinreis direct als een prachtig ontdekkingstocht. Dat bleek toen ze voor een grote neger staan ging en zei: waar ben jij zwart? Jij bent vies zeker. En verder we ingriepen kunnen, zei ze: jij stinkt ook, hè? Moet jij in bad? Met rode schaamachtige koppen rennen we tegelijk naar onze dochter toe. Nou, zoiets mag je toch niet zeggen, schutterde mijn vrouw onhandig. En we trekken er elk aan arm hardhandig weer bij ons op de bank. En in het ene ogenblik dat de bewaking wegloop, ging mijn jongste dochter ook op de rikken. Ze stond bij een oude deegroller van mijn vrouw. En in die periode was zij nogal vaak verkolden, maar daar is ze nou ook weer last van. Heb jij zakdoek? Mummelde ze. Ik heb snot. En om dat te demonstreren veegde ze een forse bengel met de hand af en liet dat vol vertrouwen zien aan de medereizigster. Die keek het raam uit en deed of ze niks zag. En net toen onze dochter haar handie afveegde aan haar jas, toen kon die vrouw haar griepen. En eind die nou beeld, moest mijn oudste dochter naar de wc. Nee, mama, hoef je niet met.
Ze zat net in een van die beruchte periodes van het jonge kinderleven en dit was nou dan de periode van zelf doen. Ach, laat hem maar, zei ik, daar leert ze toch van? Wij vertelden haar dat ze niet meer met andere meisjes praten mag en mevrouw wees haar de wc en trots zaten wij te wachten. Na 5 minuten zat mij al wat minder trots. En na 10 minuten zei mevrouw, ik zal toch eens even kijken gaan of ze al klaar is. Nog geen minuut later kwam ze weer omvliegen. Ze zit niet meer op de wc, gierde ze. We moeten direct zoeken, misschien is ze wel aan de kade lopen. Op dat moment reed de trein net Hogeveen binnen en even later gingen alle deuren open. Oh, ga, kijk direct op perron, gauwde ze tegen mij. Oh, ze kan ook zomaar uitstappen. En ik sprong perron op en liep de hele lange trein langs. Ook zoeken voor niks met, want zo'n kind is klein en als een man of wat uitstapt, dan hij niet voor zicht. En ik was er 2 maal heel zenuwachtig de hele trein langs west, toen mijn vrouw mij riep. Ze stond in de deur, vooraan in de trein. Ze is er alweer hoor, riep ze. Kom maar over hem. Volgens mij had stationschef toen het fluiten al afschaft. Of ik heb niet gehoord, want toen ik doodgemoedereerd langs de trein loop naar voren, ging ineens de deuren dicht. Hé, wacht even, ik moet nog met, schreeuwde ik tegen de beambte. Dat gaat niet meer, meneer, zei ik kalm. Maar over 1/2 uur gaat de volgende. In Zwolle helemaal kwam weer van. Mevrouw was razend. Ja, wat denk je hoe het is, zei ze. Met 2 kinderen op een drok rond te wachten op zo'n kloot als hij. We zijn toen die dag direct weer omgaan. En diezelfde middag heb de wichter nog zwemmen met hemel, Ricky. Maar mevrouw heeft mij die dag nooit weer vergeven. En zelfs toen we in Amsterdam reden in die trein, met ons beiden kwam weer boven. Toen we Amersfoort binnenreden, besloot ik maar in de wieste te wezen. Nou, toch gezellig, hè? Zijn treinreis, zie ik. Nou, we maakten een mooie dag van, hè? Met ons beiden.

0: is, mooie was is, dan zit hij goed bij Wim Oegies.
1: Ja, zo is het maar net. Dat was Jans Polling. Een mooi verhaaltje in de trein. Ja, dan gebeurt altijd veel meer dan op een familiebijeenkomst in die treinen. Met twee van die kleine parken, zeg maar. Goed, we gaan naar Limburg. Naar Angelina. Angelina en die God van Sing zometeen. Dan gaan de lemkes aan. Een vrolijk nummer. En hopelijk blijft de stroom er gewoon op. Anders zit Roel straks met een zaklamp te schieten. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, dit is Angelina, een Limburgse uit Limburg. Nee, uit Maastricht, dat is Limburg. Afkomstige zangeres. En het leuke is dat ze in 1991 op de landelijke televisie te zien was. In de finale van de Soundmix Show. Dus, als zo gauw het liedje wat we nu gaan horen, dat als ze dat zingt in Limburg, dan stiet de hele zaal op de kop. En hoe heet het liedje? Dan gewoon de lemkes aan.

Ja, een heerlijk lied van Angelina Don Gewoon de Lemkes On uit Limburg. We gaan verder met de Fries Wolma en Henny Dolsma. Die hebben samen mooie nummeren gemaakt. Spiksplinter, nee. Twee stemmen die samen klinken als een warme zomeravond. Aan reizen, dat betekent we gaan op reis. Perfect voor wie nog niet helemaal wakker is. Fries Wolma en Henny Dolsma.

Ja, prachtig mooi nee-lied van Fries Volma en Henny Dolsma. Ja, het is eigenlijk een beetje dialectrock, hè? Zo kun je het wel een beetje zien. We gaan naar de Wolden. De Wolden, ja, we gaan naar de Wolden, ja, naar Wilma Fieten. En er is een ode, zingt hij, aan het mooie de Wolden. En Wilma, die zingt met het zoveel trots dat hij spontaan zin krijgt om er een wandeling te maken. Wilma Fieten met het Woldenlied.

0: Ja, ik ga u te vol nooit meer van Dawn dat zong. Een mooie, ja. Het is, ze woont hier ook vlakbij, hè? Wilma Fieten. En ja, de rol die zij net, ik weet zeker het volkslied van Zuidwolde. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Goed, wat gaan we doen? We gaan naar onze troetelschijf. Belinda Kenner en Mooi Wark, dat is een Drentse band. En die neemt moet teruggemeten in de tijd. Dus hou vast. En misschien komt de permanent krul ook alweer terug. De troetelschijf van deze week. Belinda Kenner en Mooi Wark.
1: Look out!
2: DNO.
1: Troetelschijf.
3: Dit is Mooi Wark.

0: Tja. Oh, wat heerlijk. Ja, dat is, het is een live opname. Maar ik vind het een fantastische opname. Dat was Belinda Kenner. En Belinda die kan fantastisch zingen. Want die zingt ook heel veel Engelse lieden. En samen met Mooi waar ik de band, de echte Drentse band, terug in de tijd. En als we het nou over Drenthe hebben en over dialect, dan gaan we naar Leon Moorman. Leon is hier een paar keer in de studio geweest. En Leon die tummet ontzettend aan de weg. Geeft prachtige concerten in het land, zeg maar. En heeft nou weer een nieuwe single uitgebracht. En dus van, dat heet dan het plattelandsgevoel. Het plattelandsgevoel, dat is beter dan een boer die een ontsnapte kippen probeert te pakken. Dit is een prachtig nummer. En dan door Leon, ik heb hem van de week even bij de telefoon gehad. En binnenkort moet ik toch weer in de studio komen, jongen. Want het is altijd heel gezellig als je er bent. Oké, we gaan luisteren naar Leon Moorman met het plattelandsgevoel.
1: En deze is hartstikke...
2: Nee.

Ja, Leon Moorman, prachtig man. We spiksplinten een nummer, het plattelandsgevoel. Kijk maar eens in op YouTube en of op de bekende socials. Want dan hoor je Leon Moorman overal tegen. Waar we nou naartoe gaan, drie stem die samen zo mooi klinkt. Dat roelde zelf even op, met op de knop tram. Vrijheid is nooit af. Een heel serieus nummer. Luister naar mij eens in, Noor. Drie dames, de Serenade Sisters.

Vrijheid is nooit af. Dat waren de Serenade Sisters. En die bestaan uit Josien van Beek, Judith Popken, Margot Kriek en Martije Lubbers. Nou, en zeker Martije, dat is toch ook wel een zangeres. Conservatorium geschoold. En ja, ze hebben elkaar gevonden. Hè? Want het is eigenlijk ook een soort van de Andrew Sisters. Misschien ken je dat dan wel. Dus trouwens, de Close Harmony. Fantastisch mooi. En dit is echt een van die meeslepende liefdesliedjes die ze maken. En ik kwam zo op het spoor. Ik denk, ja, dit nummer dat wil ik zeker als laatste van vandaag laten horen. En goed onthouden, de Andrew Sisters. Nou, Roel, jongen, dit uur zit er even op. Maar giet het al snel, luisteraars, hè? Ja, nou, en zo ben we dus weer aan het einde komen van dit uur vol streektaal. En mooie verhaal. Het giet altijd sneller voorbij als een trein die Jan Spolling net mist. Ja, zo kan het natuurlijk wel. Ik hoop dat je genoten hebt, dat de koffie nog warm is. En dat de rest van de zondag met een goed gevoel, met een goed gevoel ingaat. Want dat is belangrijk. Grote dank natuurlijk aan de Roel Schudde, de man die er weer voor zorgt dat alles hier soepel loopt. Hij heeft meer knoppen voor zich dan een straatmuzikant. En toch klinkt elke week weer prachtig. Roel, bedankt. Mijn naam is Wim Ongies. Dit was het Streektalk-programma van DNO Media. En ik zeg, maak er een mooie zondag van. Blijf gezond. En tot de volgende week. Mooi!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door. En tot zover het nieuws.
3: Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat via de voor de Duitse grens 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam, daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Galder en Rijsbergen 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Wij zijn DNO.
1: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.
14: DNO.
15: Goedemorgen en welkom bij het programma.
10: Rond Duitsonddag, u hoorde het zojuist. We zijn er van 10 tot 12 uur. Het is vandaag 17 mei. En ik zag net dat onze koningin Maxima jarig is. Ze viert vandaag haar 55ste verjaardag op Huis ten Bosch. In huiselijke kring. En volgend jaar gaan ze feest vieren, hebben ze gezegd. Want dan zijn ze 25 jaar getrouwd. Ik weet nog best, op 2 februari was dat. Of ze dat dan ook gelijk op die dag doen, weet ik niet. Maar volgend jaar zijn ze 25 jaar getrouwd. En maar vandaag viert ze haar verjaardag. Haar 55ste verjaardag. Fijne dag. En hele veel felicitaties. Wij gaan muziek draaien in dit programma, maar we hebben ook een meditatie. En die wordt vandaag verzorgd door Emiel Pell. Hij is verbonden aan het Apostolisch Genootschap. De techniek wordt vanmorgen gedaan door Farhad Abdi. Hij heeft er weer een mooi overzicht van gemaakt, dus dat komt helemaal weer goed. En mijn naam is Albert Boksen. We gaan beginnen met muziek van André Enders Modeste Cretry. Hij is geboren in 1741 in Luik, België. En hij was gelijk al een muzikaal talent. Hij maakte al op jonge leeftijd, hij was er maar 10 jaar, al zijn eerste composities. En hij kreeg daardoor een studiebeurs en mocht hij in Rome gaan studeren. En later werd hem geadviseerd om naar Parijs te gaan. Ja, daar werd hij een grootheid. We gaan iets van hem laten horen. Het Christelijk Mannenkoor door Eendracht verbonden, onder leiding van Klaas-Jan Mulder, zingt zijn lied Le Rossignol, oftewel De Nachtegaal.

Le Rossignol van Cretré was dat. Ja, hij, zijn laatste jaren wijdde hij aan literatuur en wijsbegeerte. En hij werd begraven toen hij overleed op het Parijse kerkhof Pierre Lachaise. Dat bekende kerkhof met allemaal beroemdheden. Maar zijn hart werd overeenkomstig zijn laatste wilsbeschikking naar zijn geboortestad Luik overgebracht, waar het thans rust onder het Cretré-standbeeld voor de Luikse koninklijke opera. Hij schreef ook maar liefst 66 opera's. Een hele bekende Semir et Azor. Hele, ja, groot componist voor die tijd. En van een andere orde is Clannad. Die is, ja, volksgroep Clannad. Die maakte de Ierse muziek toegankelijk voor een breed publiek overal ter wereld. Onlangs overleed de zangeres. Een van de bekendste is Harry.

Ja, dat was het Albanese duo. Zij speelden het bekende motet Jesu, meine Freude van Johann Sebastian Bach. Ik heb hier een prachtige folder voor me liggen van een aantal kerken. Die hebben hun krachten gebundeld in het kader van Pinksteren, Feest van de Geest.

hebben eigentijdse kunst is in de kerken te bewonderen. En de kerken die zijn open, ook vanmiddag op deze 17e mei van 1 tot 5 uur. Als ik daar kijk welke in onze omgeving meedoen, is dat Ruinen, Ruinewold, Berghuizen, Hogeveen, Zuidwolde, Hollandse Veld en nog wat verder weg doen ook een aantal kerken mee. En dan zie je een prachtige folder en aan de binnenkant, ik zal hem even openvouwen, zie je de kunstenaars die hun werk tonen in de kerk en geïnspireerd zijn op het Pinksterfeest. En als thema hebben ze gekozen elkaar verstaan. Dus ook vanmiddag zijn deze kerken open in de plaatsen die ik heb genoemd van 1 tot 5. En dan kun je de werken bewonderen. Ik zal eens even kijken waar bijvoorbeeld... Kijk, in de Mariakerk, de Brink in Ruinen, daar is werk te zien van Jona Huizing. Fotografie en sieraden. Elkaar verstaan in stilte, een dieper niveau van begrijpen in een sieraad van kleur, vorm en structuur dat onuitgesproken verbindt. Nou, wat een prachtige motto daarachter, de kunst van Jona Huizing. Te bewonderen in de kerk in Ruinen. Maar zo is er nog heel veel meer. En dat kun je vandaag ook doen tussen 1 en 5 uur op weg naar volgende week als Pinksteren wordt gevierd. Wij gaan luisteren naar muziek van Johan Nepomuk Hummel. En dat is het rondo uit het trompetconcert.

Ja, het werd gespeeld door Martin Berenbaum op trompet en het Engels Kamerorkest. Het rondo uit het trompetconcert van Johan Nepomuk Hummel. We gaan naar de musical Oklahoma. Uit de beginscène, toen werd het lied al gezongen. Nu vanmorgen op 17 mei wordt het vertolkt door het Nederlands Concert Mannenkoor. Oh, what a beautiful morning.

Ja, het openingsnummer van de musical Oklahoma. Het ging in 1943 in première op Broadway. Het werd geschreven door de beroemde Richard Rodgers en Oscar Hammerstein. Oh, what a beautiful morning. Nou, als je naar buiten kijkt, dan is het even wat anders. Maar gelukkig zie ik dat het wat droger wordt als je op de weerkaart kijkt. We gaan naar Psalm 42, naar het vocaalensemble Cantara. Zij spelen en zingen even als een moeder hinde.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Emiel Peil is verbonden aan het Apostolisch Genootschap in Hogeveen.
2: Het is de niet-vrijheid in de vrijheid te leren zien. Geliefd mens. Een leraar hield een roos omhoog. Wat zien jullie? Vroeg hij. Een bloem, zei een leerling. Dat klopt. Maar wat nog meer? Een ander zei, ik zie een rode roos. Inderdaad, zei de leraar, maar er is meer. Wie ziet het? Na een korte stilte klonk het, ik zie blaadjes, een stengel en stekels. Juist, knikte de leraar. Een roos bestaat uit verschillende bestanddelen. Die vormen samen de roos. Maar zie je nog meer? Het werd stil. Toen sprak hij, na een korte pauze. Kunnen jullie je voorstellen dat er een zaadje in deze roos zit? Zonder zaadje geen roos. En dat er eigenlijk ook aarde in haar aanwezig is. Zonder bodem geen wortels, geen groei. En kunnen jullie zien dat zon en regen haar hebben gevoed? Zonder licht, zonder water, geen leven, geen bloei. Hij kijkt rond alsof hij iets aanwees dat met het oog alleen niet te zien is. Toen zei hij, jullie kijken niet naar een roos, maar naar een samenspel van het hele universum. Een roos is geen ding, maar een proces van ontstaan, bestaan en vergaan. De kunst is de niet-roos in de roos te leren zien. Daar schuilt de werkelijkheid van de roos. De kunst is de niet-roos in de roos te leren zien. Elk jaar, op 4 en 5 mei, staan we extra stil bij het herdenken en vieren van onze vrijheid. Je zou kunnen zeggen dat we vrijheid voor elkaar omhoog houden. En wat zien we dan? Ik zie dankbaarheid. Voor datgene wat voor ons en voor ons is gedaan. Dat wij in vrijheid mogen leven, denken, spreken. Dat onze vrijheid wortelt in wat door anderen is gezaaid, gekoesterd en bewaard, stemt mij dankbaar. Laten we haar nooit als vanzelfsprekend ervaren. Dankbaarheid herinnert ons eraan dat vrijheid geen bezit is, maar een geschenk dat telkens opnieuw ontvangen moet worden. Ik zie ook ongemak. Ongemak over hoe wij mensen met onze vrijheid kunnen omgaan. Hoe we haar gebruiken. En soms misbruiken. De geschiedenis leert ons, en hoe actueel is dat, hoe moeilijk het is om echt waardig samen te leven. Waardigheid tussen mensen, waar machtsdenken voor onnoemelijk veel leed heeft gezorgd. En waardigheid in onze omgang met de aarde, waar de vrijheid van de mens vaak ten koste gaat van al het andere leven. Ik zie verantwoordelijkheid. Vrijheid nodigt niet alleen uit om te ontvangen, maar ook om te beantwoorden. Zeker voor wie gelooft dat alle leven uit één oorsprong voortkomt. En dat die bron, die oorsprong, ook in mensen werkzaam kan zijn. In aandacht, in zorg, in medemenselijkheid. Daarmee is vrijheid geen eindpunt, maar telkens opnieuw een begin. Een religieus-humanistische uitnodiging tot liefdevol handelen. Vrijheid vraagt dus niet alleen wat we mogen, maar vooral wat we mogelijk maken. Voor elkaar. Voor hen die na ons komen. Voor het leven dat ons overstijgt. Ik zie verbondenheid. Want vrijheid staat niet op zichzelf. Vrijheid krijgt betekenis in relatie tot de ander. Tot mensen, maar ook tot de wereld die ons draagt. Zoals een roos niet kan bestaan zonder aarde, zon, regen en tijd, zo kan vrijheid niet bestaan zonder geschiedenis, gemeenschap en aandacht. Vrijheid is een samenspel, een verwevenheid van levens die elkaar mogelijk maken. En daarvoor is er stilte. De stilte van 4 mei. Geen woorden, geen meningen, alleen aanwezigheid. Samen stil zijn. Misschien is dat wel de zuiverste vorm van verbondenheid. De kunst is de niet-vrijheid in de vrijheid te leren zien. Daar, precies daar, schuilt de werkelijkheid.

Ja, aansluitend muziek uit de Enigma-variaties van Elgar. Het gedeelte Nimrod, door hem zelf uitgezocht. Emile Pijl, verbonden aan het Apostolisch Genootschap in Hogeveen. Mocht je willen reageren op zijn woorden, op zijn column, dan kan dat naar redactie. @dnomedia.nl. Dus redactie @dnomedia.nl. Dit is DNO Radio op zondagmorgen. Tussen 10 en 12 met ronduit zondag. Dus ook vandaag op de 17e. We gaan een klassieker laten horen. Concerto Djangarez. Het wordt gespeeld door de harpiste Anke Andersen.

Rodrigo, die schreef dit prachtige stuk, Concerto d'Angeles. Ik had het net over kunst in de kerken. Er zijn 12 kerken, die hebben de deuren open, ook vanmiddag op 17 mei tussen 1 en 5. En ook de komende dagen is dat nog tot en met Pinksteren. Maar er is ook kunst in het Reesdal, grenzeloos kunst verkennen. Dat is afgelopen vrijdag begonnen en je kunt vandaag ook dat allemaal gaan bekijken. Er is een route van zo'n 8 kilometer... waar heel veel kunstenaars hun deuren hebben geopend en dat willen laten zien wat ze maken. En dat is op verschillende locaties in de wijk en Eijhorst. En ze zijn druk bezig geweest om het zo goed mogelijk te presenteren van hun kunstwerken. De een hoeft het slechts wat werk op te hangen, de andere moeten hele installaties opbouwen. En dus dat is allemaal gebeurd in het kader van de tweejaarlijkse kunstroute Grenzeloos Kunst Verkennen. En tot en met 31 mei is de route te lopen of te fietsen. Het gaat om de route dus van 8 kilometer met 20 binnen- en buitenlocaties, waar 17 professionele kunstenaars hun werk aan de liefhebbers laten zien. Dus zowel in de kerken als in de wijk Eijhorst kun je heel veel kunst gaan bekijken de komende dagen.

Dat was de gospel Oh, When I Shall I See Jesus. Door de Morning Trumpet was dat. We blijven even in Amerika, want de trumpet kwam er ook weg. We gaan naar ook Amerika, Nearer by God Today, nog een gospel. En die wordt gezongen door Focal Point. Dat zijn studenten, negenmansformatie, a cappella zingen ze. En u hoort het ook in het Latijn ertussendoor.

dan gezongen door The Focal Point. Het zijn 7 tot 9 leden dus, een mannelijke a cappella groep. En ze komen van de Brigham Young University in Amerika. Ze werden in 1991, hebben ze zich opgericht tot dit ensemble. Prachtig. Wij gaan richting het nieuws van 11 uur. En dat doen we met het Poco Allegretto gedeelte uit Brahms Symfonie nummer 3. En het wordt gespeeld door het Wiener Philharmonicum.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom, schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne nieuwe droneaanvallen heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteiten op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door grenscontroles. En werkzaamheden veroorzaken file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorrel en Bergen over 5 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.
13: DNO. Ja, dat zijn wij, DNO Radio. Iedere zondagmorgen hebben we dit programma tot 12 uur. En u bent van harte welkom natuurlijk terug bij dit programma. We gaan luisteren naar muziek, naar Schubert, het Ave Maria. Het wordt nu vertolkt door de violist Isaac Stern.

Ja, het Ave Maria van Schubert was dat een prachtige en heel bekende melodie aan het begin van het tweede uur van Ronduit Zondag. Ja, ik ben een liefhebber van het programma Maestro. Het afgelopen seizoen vond ik geweldig. En vooral Jamai zijn optreden was geweldig. En er was ook een opdracht bij een bepaalde aflevering om muziek uit om filmmuziek te dirigeren. En Jamai had de taak om muziek uit Schindlers List te dirigeren. En dat deed hij natuurlijk geweldig. Zijn optreden zorgde voor emotionele reacties bij het publiek, maar ook bij de jury en bij de kijkers, denk ik. Ik vond het geweldig. Die

John Williams is het hele emotionele muziek. We laten het horen. Nu is de violiste Simone Lamsma in de hoofdrol samen met het Nederland Orkest.

prachtig gespeeld door de violiste Simone Lamsma samen met het Nederlands Orkest. En daar speelt haar moeder in en die was tot tranen toe geroerd dat haar dochter deze prachtige vertolking heeft gedaan voor het eerst. Nou, geweldig toch? De film komt uit 1993 en begin deze maand is hij nog weer op televisie geweest. Natuurlijk in het kader van het denken op 4 mei. Ter ere van de 85ste verjaardag van haar vader Huub Oosterhuis gaf Treintje in november 2018 in Koninklijk Theater Carré een eenmalig concert met het werk van haar vader, begeleid door Hans Vromans op piano. Je hoort er nu in Ronduit Zondag met het nummer Ken je mij?

Rijntje Oosterhuis zong het lied van haar vader. De tekst van haar vader, Ken je mij? Wat berichten voor vandaag en de komende dagen activiteiten in onze regio? Kijk ook even naar het weer, want ja, je wilt er ook wel eens even op uit. Vandaag passeert er een front, er is veel bewolking en plaatselijk valt er wat regen of een bui. Vanmiddag is er een kleine kans op een klap onweer zelfs. Met maximaal van 14 tot 15 graden wordt het iets minder fris. En ook de komende dagen blijven buien vallen. Ook morgen, de middagtemperatuur dan 15, weer ietsje warmer. De dinsdag kan het ook nog weer wat regen komen. Woensdag dan in richting 18 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en komt de temperatuur ruim boven de 20 graden uit. Kijk, dat begint er beter op te lijken, toch? En, maar we moeten nog even door die zuurappel heen bij het in ieder geval voor vandaag met de activiteiten. Want ik kwam ook een lentewandeling tegen op Dwingelderveld. Dat is de locatie vanaf Ruinen aan de Bendessen. Daar ga je dan vertrekken voor die lentewandeling. En dan kun je verrast worden door wat je onderweg allemaal tegenkomt. Molken, ree, kraanvogels in de verte. Een gezellige wandeling voor het edelgezin. Dat is de bedoeling. En het tip deze excursie is: neem je verrekijker mee, want dan kun je misschien nog wat meer dieren spotten. Controleer jezelf op teken na een bezoek aan de natuur. Heel belangrijk, honden mogen niet mee. Draag stevige hoge schoenen of laarzen. En dat zijn een aantal tips die je mee kunt nemen voor deze wandeling die om 2 uur begint en duurt ongeveer tot 4 uur vanmiddag. Dan vanmiddag een lezing Geboorten door de Eeuwen 1 door Margaret Breukink. En dat is in Museum Boerderij De Wemme. En de lezing is in de koffiekamer. En ze heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht. En aan de hand van afbeeldingen van schilderijen vertelt ze bijzondere en mooie verhalen over de gebruiken rond de geboorte. En haar verhalen die sluiten natuurlijk naadloos aan bij de tentoonstelling Heb het leven lief, die plaatsvindt. Er is maar plaats voor 60 personen, daarom wordt aanmelden bevolen. Dat kan via info@dewemme.nl. Dan in Kubus Theater in Hoogeveen, dat is dinsdag 19 mei, vindt een bijzondere muziekavond plaats rond het nieuwe album Troost. 4 Drentse muzikanten, Annemiek Drent, Anton Strijks, Erwin Funke en Yvonne Bel, presenteren die avond een gelijknamige EP met liedjes in de streektaal. Troost bestaat uit nummers over liefde, leven en verlies. Onderwerpen die veel mensen raken, maar waar niet altijd gemakkelijk woorden voor worden gevonden. En dat is dus dinsdag 19 mei om 8 uur begint het. Dan de Karstenhoeve. Die gaat het nieuwe seizoen weer laten starten. Ze hebben het afgelopen vrijdag dat feestelijk op wijze gedaan. Een groot aantal vrijwilligers en vrienden van de Karstenhoeve kon die welkom heten. Op de zolder is naast een expositie over de Dr. Larijweg extra aandacht voor het feit dat de perenbomen 100 jaar geleden aan deze straat werden aangeplant. Ook de verschillende rassen en hoe vroeger wordt gewekt en wat er allemaal voor nodig was, dat is allemaal te zien daar. En er is ook een aantal frietines die in de beneden staan in de schuur, gevuld met reisaccessoires die nodig zijn om in het verleden met de koets op reis te gaan. En er is een deel ingericht over het leven van Egbert Stelling. Egbert is op 30 maart 2025 op 97-jarige leeftijd overleden. Behalve in het boek Nestblijvers is van hem een prachtige documentaire gemaakt. Die is ook op televisie geweest trouwens. De Laatste Stoel door Anke Teunissen over hoe hij leeft in zijn huisje aan de Ruine Dijk. De film wordt afgespeeld via een VR-bril en neemt de kijker mee in het leven van Egbert Stelling. Dat is een bijzonder inkijkje. En aanstaande zaterdag, 23 mei, de eerste boerendrokte.
belooft weer een gezellig evenement te worden. Dat draait om het boerenleven van 100 jaar terug. En dat is allemaal te bezien en te beleven in de Karstenhoeve in Ruinewold.

Josh Amphius speelde een stuk van componist Georg Philipp Telemann, Sicilien. We gaan naar Carry Me Home van Josh Groban.

Joshua Winslow Groban, want dat is zijn officiële naam. In Los Angeles geboren en dus een Amerikaanse zanger. Naast zanger is hij ook acteur en heeft gastrollen in veel tv-series. Prachtige stem. Josh Groban was dat. Ik heb je al verteld over het Feest van de Geest. De kerken die dat voor de 12e keer organiseren vanaf Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag. 12 kerken doen in onze regio mee, ik heb ze al genoemd. Ik zal nog even kijken of ik ze snel kan vinden. Ja, bij ons in de buurt Berghuizen, de Gereformeerde Kerk Berghuizen. Ruinen, de Mariakerk. Even kijken, en dan had ik Zuidwolde, de Ontmoetingskerk. Ruinewold, de Bartholomeuskerk, oftewel Blijdenstein. En Hogeveen aan de Hoofdstraatkerk. Die doen mee en laten kunst zien van verschillende kunstenaars. En het is ook vanmiddag te bewonderen tussen 1 en 5 uur. En ook over de kunst in het Reesdal, in Eijhorst en De Wijk. Tot en met 31 mei is de route van 8 kilometer te lopen of te fietsen, gaat om zo'n 8 kilometer met 20 binnen- en buitenlocaties waar 17 professionele kunstenaars hun werk aan de liefhebbers laten zien. Ja, volgende week dan is het Pinksteren. En wat een mooi Pinksterlied is, het lied van Geest van Hierboven, nu in de uitvoering van Stef Bos en het jongerenkoor Samen op Weg.

Prachtig, een hele mooie uitvoering van het lied Geest van Hierboven. Stef Bos was dat. Komt uit een Pinksterviering van 2019. Maar het is nog steeds actueel. We gaan naar het christelijk mannenkoor Hollandse Veld. Ze hebben ooit een cd opgenomen, dus alweer een hele poos geleden, In His Love. En daar komt het nummer van, Walk in the Light.

samen met de sopraan Judith Sportel was dat. Het christelijk mannenkoor Hollandse Veld, Walk in the Light. Straks nog veel meer gospelmuziek tussen 12 en 1. Er kwamen nog wat nagekomen berichten in redactie@dnomedia.nl. Want dat is het medium waar u uw berichten kwijt kunt voor dit programma. Voor alle nieuwsberichten die u heeft of andere artikelen die u graag met ons wilt delen. redactie@dnomedia.nl. Want van de Natuurvereniging Zuidwolde kwam het bericht dat zij een avondwandeling in het eigen dorp organiseren. En wel op woensdag 20 mei. En dan kunnen liefhebbers tussen 8:30 en 10:00 op zoek naar gierzwaluwen. En de start is bij Muziekkoepel in Zuidwolde. En wie op een mooie zomeravond door Zuidwolde loopt of fiets hoort en ziet grote groepen gierzwaluwen boven Zuidwolde cirkelen op zoek naar voedsel. Er zijn koloniebroeders en ze hebben hun nest in gebouwen zoals onder een dakgoot, achterregenpijp, dakkapel, gat in de muur. En met behulp van het blootoog en verrekijkers kunnen de deelnemers zien waar ze nestelen. En de deelnemer is gratis, schrijven ze erbij. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. En dat kan via of bij Geert Wemmenhoven. Hij heeft het nummer erbij gezet, dus ik mag het noemen. 06-21-210443. Dus Geert Wemmenhoven, daar moet je je op geven. 06-21-210443. En dan ook nog van de kerken in Staphorst. Die gaan een gezamenlijke actie voor de Voedselbank Zuidwest-Drenthe Meppel houden. Ook in de kerk in Eijhorst, de wijk, die doet eraan mee. En dat is vanaf zaterdag 30 mei. Maar ze willen nu alvast er aandacht voor vragen. En dan gaan ze producten inzamelen voor de voedselbank. En in de kerk in Eijhorst en de Reestof zullen dan kratten staan waar houdbare producten en toiletartikelen in kunnen worden achtergelaten. Ook kunnen producten worden ingeleverd bij de familie Nobel aan de kerkweg nummer 8 in Eijhorst. En daar zal ook een krat staan. En nou, ze roepen op om weer de kratten te vullen, zodat ze met volle kratten naar de voedselbank kunnen gaan. En helpt u een handje mee. Dat is de oproep van de gezamenlijke kerken in Staphorst. Wij gaan luisteren naar William Joseph en Zach Clark. En zij spelen Be Still My Soul.

Ja, straks meer gospel tussen 12 en 1 met Gea Stadman. Ze is inmiddels al binnen, dus dat komt helemaal goed tussen 12 en 1. En vanavond onze collega's van Glorieklanken tussen 6 en 8 uur. Dan gaan ze weer verzoekplaten draaien. En u kunt het ook rechtstreeks aanvragen via de socials, WhatsApp en dergelijke. Maar ook via de ouderwetse telefoon 0528-373444. Vanavond dus Glorieklanken tussen 6 en 8 uur. Ja, Leonard Cohen heeft het ooit geschreven, het Halleluja. Maar het is in zoveel uitvoeringen te vinden. Ik heb nu gekozen voor de Dutch Tenors.

was het Halleluja in de uitvoering van de Dutch Tenors. Nummer van Leonard Cohen. Tot zover onze aflevering weer van de Ronduit Zondag. Na het nieuws van 12 uur. Zoals gezegd, G.S. Stadman met Gospel Music. En daarna Tony Mulder met De Streek op Zondag. Dit programma is er volgende week zondag weer. Op eerste Pinksterdag tussen 10 en 12. Farad, bedankt voor de techniek en wij hopen het dus volgende week zondag weer te zijn. Hele fijne zondag verder.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Ik ben Robert ter Lauw. Dit is het nieuws. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Het is bovendien ook erg druk bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En 59 richting het Helgoland.

0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Sundays in Gospel Music met G.A. Stapman.
1: Hele goede middag. Het is 17 mei alweer. Volgend weekend is het Pinksteren. We begonnen deze uitzending met Building 429, met The Space Between Us. En we gaan verder met Brian Johnson. Brian Mark Johnson, geboren op 17 maart 1978... is een Amerikaanse hedendaagse worshipmuzikant en worshippastor. Hij is de president en medeoprichter van Bethel Music en tevens lid van het Artist Collective. Hij vormt samen met zijn vrouw Jen het worship duo Brian en Jen Johnson. En daarnaast is hij senior worship pastor bij Bethel Church in Redding, Californië, en senior opzichter van Worship You, een online worship school van Bethel Music die hij samen met Jen heeft opgericht. Het collectief van aanbiddingsleiders van Bethel Music streeft ernaar liederen te schrijven en op te nemen die de cultuur van de hemel en het hart van God uitdragen. Ze zeggen zelf: we bestaan om het hart van God na te streven. Samen drukken we uit wie God is en wie wij in hem zijn. We leggen in elk seizoen nieuwe vormen van aanbidding vast die resoneren met aanbidders over de hele wereld. Onze droom is dat de hele aarde God zou aanbidden. We gaan luisteren naar Brian Johnson met You Have Won Me.

Gilles schrijft. Het is eindelijk zover. Vandaag, en dat was dan gisteren, vliegen we naar Amerika voor 2 weken stormchasen. Waarbij het ons doel is om zoveel mogelijk tornado's en heftig weer te spotten. We vallen met de neus in de boter, want zodra we landen moeten we gelijk zo snel mogelijk naar Kansas om ons klaar te maken voor een dag met veel potentie. Ter ere daarvan een nummer van de band met dezelfde naam als de staat, Kansas. Het nummer heet Point of No Return.

De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder. Het park aan de Valkenlaan in Hogeveen vormt op zaterdag 30 mei het decor voor Kunstwark in het park. Tijdens dit eendaagse evenement presenteren ongeveer 70 kunstenaars hun werk. Bezoekers kunnen er op laagdrempelige wijze kennis maken met uiteenlopende kunstvormen van schilderkunst en beeldhouwwerk tot sieraden en andere handgemaakte creaties. Het evenement vindt plaats van 11 tot 5 aan de Valkenlaan nummer 5 en parkeren kan aan de Sportveldenweg. Een gouden ouwe van Carl Douglas, Kung Fu Fighting, die vervolgt zo dadelijk deze muziekuitzending De Streek op zondag. Daarna Archies met Sugar Sugar en The Beatles met You Like Me Too Much.

Ja, dat waren de Beatles, You Like Me Too Much. Op de Famberg in Wijster wordt op zaterdag 23 mei de eerste editie van Move for Vasculitis gehouden. Tijdens dit sportieve evenement worden fondsen geworven voor meer onderzoek naar vasculitis. Vasculitis is een verzamelnaam voor ziekten waarbij bloedvaten ontstoken raken, wat kan leiden tot schade aan organen doordat ze minder goed worden doorbloed. De inschrijving voor Move for Vasculitis is inmiddels geopend en aanmelden kan via www.arg, dat wordt geschreven als ARCH, www.arg.nl/fam. Amy Stewart vervolgt met een Knock on Wood, daarna Chet en Jeremy en een Summer Song en de Bee Gees, First of May.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Op zaterdag 23 mei, dat is komende zaterdag, de dag voor Pinksteren, verandert de Brink in Ruinen tussen 4 en 9 opnieuw in een groot internationaal openluchtrestaurant. Het foodfestival Wereldse Heerlijkheid brengt dit jaar gerechten uit 10 verschillende wereldkeukens samen op één bijzondere locatie. Bezoekers maken kennis met authentieke smaken uit Curaçao, Drenthe, Eritrea, Ethiopië, Iran, Koerdistan, Oeigoers. Het Oeigoerse gebied moet ik zeggen, dat is blijkbaar wat ruimer. Palestina, Syrië, Afghanistan en Jemen. Het festival heeft voor iedereen wat te bieden. Er is live muziek, een buitenbar en er zijn ook kinderactiviteiten.

Ja, dat was Emmylou Harris en het nummer Mr. Sandman. Daarvoor Cable Street Collective en He's on Fire. En The Kings, die begonnen met Waterloo Sunset. Ik zie dat we nog ruim een minuut hebben voordat we met de volgende muziek kunnen starten. De eindmuziek. Maar ik heb nog wel een paar berichtjes, denk ik, die ook nog wel de moeite waard zijn van het vermelden. Namelijk dat de eerste steen van de hervormde kerk in Hollandse Veld op 12 mei 1851 werd gelegd. Op 26 december 1851 werd de kerk in gebruik genomen en ter ere van het 175-jarig bestaan van de kerk heeft een werkgroep een jubileumprogramma samengesteld dat op 14 mei van start gaat met een expositie en feest van de geest. Op 29 augustus, dat duurt nog even, is er een geschiedenisevenement bij de kerk en op 26 december wordt de jubileumviering afgesloten met een kerkdienst. Dan even zien, wat heb ik nog niet gehad? Ik heb er denk ik nog eentje. Ja, inwoners van Alteveer en Kerkenveld hebben laten weten dat ze behoefte hebben aan meer ontmoeting en gezelligheid. Dat blijkt uit een recente enquête in het dorp. Vooral samenkomen voor een kopje koffie of thee werd veel genoemd. Daarom organiseert de werkgroep de komende periode opnieuw een aantal gezellige ochtenden in de Alke, het dorpshuis van Alteveer Kerkenveld. Iedereen is welkom op de woensdagen 27 mei, 10 en 24 juni en 8 en 22 juli. De koffieochtenden starten om 10 uur. Nou, we hebben mooi door de tijd heen gepraat en we sluiten af met een nummer dat u ongetwijfeld kent. De laatste tijd weer in de belangstelling. Europe heet het, The Final Countdown. Ik wens u mede namens Richard een hele fijne zondag. Een goede week en wat ons betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
2: Robert Terlouw en dit is het nieuws. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen... voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ruim 200 kilometer file nu. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. En daarnaast heb je op deze wegen de meeste vertraging. A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leendeheide een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A7 op de Afsluitdijk in de richting van Horen tussen Brezandijk en Den Oever. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum-Tiel.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Verkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties.

hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headline.

0: Slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
4: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven tussen IJsde en knooppunt Kruisdonk doe je er een half uur langer over. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Hoever 10 minuten extra. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit is DNO. Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Op zondag 17 mei klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop, een hardloopevenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden, dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer, met daarnaast een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen.

in de Noord-Italiaanse stad Modena. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de het.

0: Dit is DNO.
1: Muziek in De Wiek gaat op herhaling. Op zondag 17 mei vindt in De Wijk de tweede editie plaats van het gratis toegankelijke festival. Tussen 1 en 6 veranderen huiskamers en tuinen in het dorp in intieme podia voor live muziek. Bezoekers kunnen een gevarieerd muzikaal programma verwachten dat varieert van Ierse folk, semi-akoestische muziek, rock, metal en van boerenrock tot klassiek. Kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Start is om 11 uur, een kaartje kost €5.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang een kwartier vertraging. En op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland ook voor de grens 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

Dit is DNO. Het Rode Kruis zoekt 80 nieuwe vrijwilligers in Noord-Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulporganisatie zoekt hulpverleners voor sportevenementen zoals de Marathon van Groningen, feestdagen zoals Koningsdag en culturele evenementen als de Tall Ships Races in Harlingen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt van het Rode Kruis een gratis uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze een aantal uur per maand inzetbaar als hulpverlener, ook in noodsituaties. Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD.

Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de

Dit is DNO. Op zondag 17 mei klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop. Een hardloop-evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden. Dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer... met daarnaast een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen. Fuse, de bekende huisband van het tv-programma Podium Klassiek... weet live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 7:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Theolonius Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje kost €27,50.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom, schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
5: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. De A20 naar Hoek van Holland is afgesloten tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de ring Rotterdam-Oost en Zuid. Dan volg je de A16 en de A15. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
0: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Wij zijn DNO.
16: Met nu voor Zuidwest-Drenthe,
17: Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: En zo ook vanmiddag. Goedemiddag zeg. En van harte welkom in de show. De uitzending van Vrouw und Munter. Een uur lang heerlijke hits uit de Alpenlanden. Ja, tussen 5 en 6 uur inderdaad. Heel wat artiesten die weer voorbij gaan komen. En die artiesten, wie zijn er dan? Nou, Mark Pirger hebben klaarstaan. Andrea Berg, Melissa Nathanweng, Annie Perka. En we starten straks de show met die Grubetalen. We gaan terug naar het jaar 1978 met hun. Een soort van flashback. Even lekker genieten aan het water op een zeiljacht. En hoe dat gaat aflopen. Nou ja, ze zingen daar wel over, dus dat gaat goed komen. Ik wens jou heel veel plezier vandaag bij Vrouw und Munter.

0: Van het album Echte Schlager, Die Große Vete. Je hoort de muziek van Die Grubetaler terug naar 1978. Wat een tijd hadden ze toen beleefd, zeg. Die Grubetaler dus met 7 Tage en 7 Nächte.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: Muziek klaargezet van Melissa Nazenweng. En dat nummer van Melissa Nazenweng, ja, dat is er niet zo lang geleden uitgekomen. Rosa Dynamite.
1: Luister naar Vrolijk Ontmoeten tot 6 uur met Roy.

0: De zondagmiddag bij jou op de radio met muziek. Ja, wie waren dit ook alweer? Du fehlst überall. Fantasy, de bekende klanken, de bekende stemmen. Ja, natuurlijk hoor je dat op jouw zondagmiddag. Zijn lieve mensen, ik heb nog heel wat muziek klaarstaan. Mark Forster komt nog voorbij. DJ Ötzi komt nog voorbij. Ik ga verder, snel, anders komen we helemaal niet rond. Een nummer van Beatrice Egeli, splinternieuw materiaal. En dan nummerde dit Bas.
1: Manchmal leise, manchmal laut.

De blondine uit Zwitserland. Zij komt natuurlijk weer met nieuw materiaal. Ja, het houdt ook maar niet op. Een nieuwe album, Hör nie auf damit 2.0. Bath hoorde je hier voorbij komen. We gaan verder met Mark Forster. Nummertje van een paar jaartjes oud. Keuren.

Heel wat nieuwe liedjes deze week weer bij Froon Moente voor vandaag. Dus Sonja Liebing, Sean Lang Verliebt. Leuk dat je nog steeds luistert. Ik hoop dat ik jou een beetje vermaak. Ik vermaak mij prima. Ik heb al leuks klaargezet. Wat hast du heute Nacht gedaan? Ja, ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar ik pierg wellicht wel. 4 jaar terug kwam we erbij uit. Laten we eens luisteren.

0: weet actief herinnering eraan hebt wat jij vannacht hebt gedaan. Mark Pieriger, altijd weer een feestje met deze artiest. Als hij even voorbij komt bij Froh und Munter.
1: Froh und Munter, tot 6 uur met Roy Wemmenhoff.

eind gekomen van vanmiddag weer Vroon Moenter voor deze zondag. Ik hoop dat jij weer genoten hebt. Ik heb wel genoten. Ik vond het een leuke uitzending. En ook weer leuk om voor jullie dit te mogen presenteren. Volgende week, natuurlijk, tussen 5 en 6 uur ben ik er weer. Met heerlijke nieuwe hits. En heb je de uitzending gemist of wil je nog een keer terugluisteren? Wij zijn dno.nl, 24 uur per dag.

0: nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?

Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij het mooie programma Glorieklanken. U kunt nu weer 2 uur luisteren naar christelijke muziek, muziek voor iedereen. Ook nu hebben we weer een mooi programma kunnen samenstellen dankzij de vele verzoeken. Vanavond kunt u tijdens de uitzending weer een plaatje aanvragen. Het zij voor een bemoediging, een felicitatie, een groet of iets voor uzelf. Deze wordt dan de volgende zondag gedraaid. Ons telefoonnummer is 0528-3734-44. Vanavond zit Christa in de studio. Zij verzorgt de techniek en neemt de telefoon aan. Christa, fijn dat je er weer bent. Mijn naam is Rudy Vinken en samen met Christa mochten wij het samenstellen. En nu mag ik het presenteren. We beginnen eerst met een verzoeken, want we hebben heel veel verzoeken binnengekregen. En dit is een bezoek voor van Annie van der Veen voor Team Glorieklanken en alle luisteraars met het lied Abba Vader.

Het volgende verzoek is van Ria van der Venne uit Hoogveen. En ze heeft dat verzoek voor Wim Oegies. En hij wil ze doen met het lied Vrede.

Egnant uit Ommen. En ze heeft het voor alle luisteraars en voor haarzelf aangevraagd. En het lied is Ik heb gehoord van een stad boven de wolken.

volgende verzoek is van Monique Oegies. En dat is voor alle luisteraars. En ze heeft het lied gekozen. De kathedraal zingers met Glorie, Glorie, Halleluja.

volgende verzoek is voor mevrouw Harmes. Voor haarzelf en alle luisteraars. En dit vers is ook bestemd voor Henk en Henny Gunning in Koekangen. En dat is van Jo van Dijk. En het lied dat ze gezocht heeft is Ik zal er zijn.

volgende verzoek is van Johan Wolf voor zijn lieve vrouw. Hij heeft het lied gevraagd, Schepje onder Jezus hoede. En die is ook bestemd voor mevrouw S. Bremer. Ze is op 12 mei 84 jaar geworden. En ze woont in de Kemperhof in Hogeveen. En dan word je aangeboren door Margriet Miedema. Dus Schepje onder Jezus hoede.

Het volgende verzoek is van Johan Wolf voor Geertje Volkers van der Hof. En het lied dat graag horen wilt is Samen in de naam van Jezus.

volgende verzoek is van Johan Wolf van G. Fidom en is bestemd voor Johan Wolf en Annie Wolf. En ze hebben dit gekozen: Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad.

Het volgende verzoek is voor mevrouw Hakkers. Van mevrouw Hakkers. Voor mevrouw Hilly Dalhuizen uit Hardenberg. En ze wil dat doen met het lied Veilig in Jezus' armen en een hartelijke groet.

volgende verzoek is van Janneke Schoonmaker voor alle moeders nog voor Moederdag. Ellet en Rickert met Daar gaan we dan.

Het volgende verzoek is van Martinus en Henriette Smit voor vader Loonstra uit Enter. Hij is 88 jaar geworden. Hartelijk gefeliciteerd. En dan willen ze doen met het lied De Heer is mijn herder.

Het eerste uur zit er bijna weer op. We gaan nu nog luisteren naar muziek en nieuws. En daarna komen wij terug met nog een heel uur mooie liederen en verzoeken.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom, schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?

allemaal weer van harte welkom. We gaan nu verder met het tweede uur van het programma Glorieklanken. Ook nu kunt u weer bellen voor een verzoek voor volgende week. Ons telefoonnummer is 0528 373444. Christa zet er klaar voor om alles te noteren. We gaan weer verder met de verzoeken. Van mevrouw Tijntje Treini Bekelaar voor haarzelf en alle luisteraars. Er is een God die hoort.

Volgende verzoek is van Johan Wolf en is voor Annie van der Veen. En het lied dat hij gevraagd heeft is Vertrouw op God, zijn plannen falen niet.

Het volgende verzoek is van Marianne Hazen en voor alle luisteraars. En ze wil het horen het lied Geest van Hierboven van Stef Bos en Jongerenkoor Samen op Weg.

Het volgende verzoek is van mevrouw Lammy Winters. Voor haarzelf en alle luisteraars. En het lied dat ze graag wil horen is Wat de toekomst brengen mogen.

Het volgende verzoek is van de familie Diekman. En ze wil graag een lied horen van het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor. Looft, looft nu alle heren heer.

We gaan weer verder met een volgende bezoek en die is bestemd. Die is van Wim en Grietje Oegies en is bestemd voor broer Jan, die 10 mei 80 is geworden. En dat wil ze doen met het lied Neem mijn leven, laat het heer van de Urkerszangers.

Het volgende verzoek is van de heer en mevrouw van der Salm uit Vlaardingen. Voor broer Jan, die 10 mei 80 is geworden. Alsnog van harte gefeliciteerd. En het lied dat ze graag horen willen is Veilig in Jezus' Armen, Christelijk Kampermannenkoor, Eendracht Verbonden.

Wij hebben vanavond na 2 uur geestelijke muziek kunnen luisteren. We hopen dat u ook door deze liederen meer troost en bemoediging hebt gevonden. Het programma nadert nu het einde. Volgende zondag hopen we weer uit te zenden. Ook weer 's avonds van 6 tot 8 uur. Christa, jij bedankt voor je medewerking. Het ging prima. Na Glorieklanken kunt u nog luisteren naar de muzikale ontmoeting. Ook met geestelijke liederen. Deze wordt gepresenteerd door Alt Mostert. Vanuit de studio, allemaal, jong en oud, een hartelijke groet en wens u nog een hele goede avond en een mooie week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Ja, luisteraars. En zo rond de klok van 8 uur heb ik hem aankondiging van 1 concert. Maar voor ik dat doe, wil ik ook allereerst naar hem de mensen die via de 104 per dag meeluisteren. Hartelijk welkom in bij het programma Muzikale Ontmoeting. Ook mijn collega's hiernaast. Een groet en ook wel thuis natuurlijk. Bij het of concert, ja, samenzangen is het eigenlijk, staat boven Zingen voor Hoop. En er staat onder Koren bundelen krachten voor Oekraïense vrijwilligster Olia. Staat een verhaaltje bij, dus ook hem erbij voorlezen, luisteraars. Voor de oorlog was de Oekraïense Olia Lyshenko jongerenwerkster en ondersteuner van de plaatselijke kerken in de omgeving van Vinnytsia. Altijd als vrijwilliger leven vergiften. Haar missie was mensen van haar heer en heiland vertellen. Jaren geleden kwam ze op uitnodiging van vrienden als toerist naar Staphorst. Nu komt ze weer. Niet op te vluchten, maar om even op te laden. Toen er oorlog kwam, werd het leven van de Oekraïners anders. Voor de een betekende dit vechten, voor de ander vluchten. Maar ook wachten op de thuiskomst van geliefden van het front. Olia is gebleven en is hard aan het werk gegaan. Ze heeft haar hart en handen uitgestoken naar militairen en families in alle denkbare situaties. Ze staat ook families van vermiste en gesneuvelde militairen met raad en daad terzijde. Waar ze dat kan, ondersteunt ze mensen die het nodig hebben. En nog altijd als vrijwilliger steeds nog levend vergiften. Als Olia haar hart en handen uitstrekt naar een ander, zullen wij ons hart en onze handen en onze stemmen uitstrekken naar haar. Om haar met financiële mogelijkheden terug te laten keren naar haar vaderland. En daarom is er komende donderdag 21 mei een benefietconcert met medewerking van het Lyshenko Koor, komende de Oekraïne. Ook de Sound of Glory onder leiding van Warno Ruting. Ook het Christelijk Manneko Staphorst onder leiding van Johan Bredewold werkt mee. Verder ook Dirk Mulder als organist. En Olia Lyshenko die zal dan ook een spreken en vertellen over wat ze doet natuurlijk. En er staat er nog bij Irina Mulder, die zal voor de vertaling zorgen. Alles is komende donderdagavond dus in de Levensbron aan de Esdoornlaan nummer 3 in Rovin. En de aanvang is 19:30. Dus komende donderdagavond 19:30 in de Esdoornlaan in Rovin. Een benefietconcert ter bate van Olia Lyshenko uit de Oekraïne. Die daar van allerlei vrijwilligerswerk doet. Nou, ik hoop dat ik het op deze manier goed heb aangekondigd. Ook iedereen van harte dus uitgenodigd, maar dat spreekt natuurlijk voor zich. We gaan zo verder met het lied Wees mijn herder. En daarna wil ik Psalm 121 laten horen. En daar doe ik direct maar even een verzoek bij. Er staat bij: dag, Melvin van Erwin is vrijdag 2 jaar geworden. Jonge luisteraar, misschien nog weet die. Roel, onze schoonzoon, was gisteren jarig. Ook Roel, de felicitatie. Verder ook Marieke, die is vandaag jarig. Marieke, ook gefeliciteerd. Allen van Pa en Ma Hooikamer. Nou, Wiegen FM ook bedankt. En doe maar Psalm 121 staat erbij. Nou, dan gaan we zo meteen ook naluisteren na het lied Wees mijn herder. Ook de familie Hooikamer dus. Een felicitatie met al jullie jarigen. En ook een goede, een gezegende zondagavond. We gaan verder met het lied Wees mijn herder, gevolgd door Psalm 121.

Psalm 121 en er werd gezongen door het Contegen Gemeentekoor Cantilena uit Staphorst. Graag willen we voor onze vader Jacco Landman nog Psalm 25 aanvragen van de CD Heer, hoe heerlijk is uw naam, omdat hij afgelopen maandag ook gejarig was. Jacco, van harte gefeliciteerd van Albert en Rosalie.

Stil, gezongen door Nederland Zingt. Goedenavond, Aalt. Zou je nog een plaat willen draaien voor Bertus en Annie Egging? Annie was afgelopen dinsdag jarig. En nog een hartelijke felicitatie, Annie, kreeg je aangeboden van Klaas en Annekie. Graag psalm 25 met bovenstem van Roelof Mulder en Leon Koppelman, zo rond 8:30. En een hartelijke groet voor Klaas. Nou, Klaas ook bedankt. Gaan we ook naar luisteren. Net op psalm 25, nu wel weer, maar in een hele andere setting. 3 versen, vers 2, 5 en 6. En ook Annie Egging, een felicitatie dus. En ook Bertus, ook een goede zondagavond jullie natuurlijk, namens Klaas en Annekie. Ik wil er een verzoek van Beert bij doen. Er staat bij, zou je nog een mooi psalm met bovenstem willen laten horen. Voor Hans en hem feliciteren met zijn verjaardag. En ook voor Herman Stegeman en zijn familie. Die alweer uitkijkt naar de oude puzzelrits van Tweede Pinksterdag. Nou, jullie ook al een hartelijke groet van Beert en Wemy. Verder wil ik ook psalm 25 nog laten horen voor Jan en Pieter Kapot. Jullie een groet en veel sterkte gewenst, Pieterke. En ik heb je aangeboden namens Berend en Lumie van der Sluis. Nou, die wou nog graag een mooie psalm voor je laten horen. Nou, ik dacht dat het bij deze goed was. En jullie ook nog een sterkte de komende week natuurlijk. We gaan luisteren naar psalm 25, de versen 2, 5 en 6 dus.

Psalm 35, gezongen vanuit Hasselt. Goedenavond, Aalt. Zou je nog een plaat willen draaien voor Harry en Willianne, die afgelopen maandag hun trouwdag mochten gedenken? Nou, Harry en Willianne, een felicitatie van pa en ma van Lente. Graag nummer 19 van de cd Groot is uw trouw van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. Nou, daar gaan we ook naar luisteren.

Ja, ik zal mijn vreugde in het huis des Heren gaan, Psalm 116. Sluit ook mooi aan met een stukje wat ik nog lezen wil. Luisteraars, wat de live programmering betreft, komt er ook ineens een muzikale ontmoeting wat betreft deze zondagavond. U kunt natuurlijk nog een uur meeluisteren. Ik heb nog mooie liederen ook het komende uur nog klaargezet. Dus ik zou zeggen, blijf nog rustig meeluisteren. Is het weer ook mooi voor om nog even lekker een uurtje mee te luisteren. Ik wil u als luisteraars wel hartelijk danken voor de aandacht. En ik hoop ook dat u een goede gezegende zondagavond hebt en gehad hebt. Terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Iedereen van harte gegroet hier vanuit de studio. En ik hoop u ook allen zondagavond weer te ontmoeten bij muzikale ontmoeting. Ook zij die een moeilijke week hebben. Is er weer genoeg zorg geworden. Ik zo links en rechts ook weer overal in de omgeving en verder weg. Iedereen die het moeilijk heeft deze week. Sterkte gewenst natuurlijk. In Gods nabijheid. Afgelopen vrijdag 6 mei stond er een stukje in het Reformatorisch Dagblad. In de meditatie stond boven hemels verlangen. Een stukje van Alexander Shields, een predikant uit Londen. Die dat in tijden van vervolging staat erbij. In 1939 heeft hij dat gesproken of geschreven. Dat weet ik zo niet precies, maar ik denk dat is een mooi stukje om het programma vanavond mee te eindigen. Hemels verlangen staat erboven. Ik wou ook eindigen met Lichtstad met uw palen en poorten, maar ik vandaag in het programma. Dus heb ik het mooie lied maar opgezocht, Eenmaal Thuis. Maar voor ik dat als laatste lied ga laten horen, dus lees ik dit nog en dan start ik ook het laatste lied op. En dan wens ik u ook een goede week toe. Hemels verlangen. Waarom mag Gods kerk de evangelieprediking nooit opgeven? Daar zijn drie zaken die de kerk ondersteunen, zodat ze niet terzijde kan gesteld worden. Geloof, vrees en liefde. Het geloof ondersteunt de kerk van God. Indien u de kostelijkheid en de waarde van het evangelie gelooft, het geloof zou alle tegenstand doen ontbreken. De kerk gelooft in een dag der overwinning, wanneer Gods kinderen over al hun vijanden zullen triomferen en kronen der overwinning en palmtakken in hun handen zullen ontvangen. De verwachting van die kroningsdag zal u in alle moeite en zorg ondersteunen, zodat u al deze verliezen en verdrukkingen in deze wereld als niets zult achten. Gods volk gelooft in een ontbinding van deze aarde en deze aardse tabernakel. U ziet met veel voorbeelden dat wij een broos en een zwak lichaam met ons meedragen. En wanneer dit lichaam verbroken wordt, zijn diegenen gelukkig te achten die een huis betreden, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Het bewustzijn van deze ontbinding moet u uitdrijven naar het evangelie. Gods kerk gelooft dat zij een erfenis zal ontvangen. In dat bezit zal zij zich boven alles verheugen. Hier hebt u maar een geleende goederen. Daarom bent u pelgrim op aarde en doet u een erfenis aan van het volk van God. Dat nieuwe Jeruzalem, dat moet u zoeken. Gods kinderen zullen immers in het nieuwe Jeruzalem binnentreden en het nimmer meer verlaten. En zijn als inwoners en burgers des hemels. Tot zover. Hemels verlangen, luisteraars.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom, schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot zover bij de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximum temperatuur van 15 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar

0: half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. En tot zover het nieuws. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. Drie artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. En tot zover het nieuws. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. En tot

beetje je best doe. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een 30 minuten vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. En tot zover het nieuws. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon.